0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is Radio Groot Aaldert.
3: Sign in.

geweest.

based.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Jive Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood. Ja, ik zeg goedemorgen. Jij hoort een verkouden presentator, want ik ben snip verkouden, jongens. Ik heb last van de keel, pijn in de keel, een beetje grieperig zelfs, een beetje koortsverhoging afgelopen nacht. Dus we hebben de griep, dus mochten we maar net zo het busje hierheen gebracht worden. Wilden we het eigenlijk niet doen natuurlijk in verband met de besmettingen, maar toch gebeurt. Zeg, zit hij toch alleen maar in de studio in het grote Van Vliethuis, dus is het nog wel te doen. Maar ja, echt helemaal 100% ben ik niet. Nou ja, ik heb eventjes gekeken naar de cijfers. Schijnt dat heel veel mensen er momenteel last van hebben van deze griepsoort. Wat voor soort griepsoort het is, dat weten ze nog niet. Of althans, het is nog niet helemaal bekend. Maar in elk geval, het gaat gepaard met keelpijn, snipverkouwen, hoofdpijn, kan ook zelfs, koortsverhoging, overgeven, een beetje last van de buik. Je hoeft ze niet allemaal te hebben, maar het zijn wel de symptomen van dit soort griepje. Hè. Nou ja, vandaag maar gewoon thuis blijven als je dat hebt. Want er rijden toch geen treinen en ook geen bussen. Want ja, er is vandaag een staking in het openbaar vervoer. We hebben het gehoord. Ja, in verband met de kabinetsbezuiniging op sociale zekerheid. Ja, de staking is afgelopen nacht al begonnen in vrijwel het hele land. Er rijden er geen treinen, geen bussen, geen trams en ook geen metro's. Volgens mij kun je alleen maar naar de luchthaven toe, want die trein die rijdt nog wel. Maar er rijden dus 24 uur lang vrijwel geen treinen in de Lage Landen. Ja, alleen de airport sprinter dus tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp, die rijdt 4 keer per uur. En ook in het stads- en streekvervoer valt er veel uit. Dus ja, heel veel jongeren die vandaag naar school moeten bijvoorbeeld. Of weet ik veel wat. En die ja, toch wel een redelijke afstand van school zitten. En die geen fatbike hebben of geen fiets of geen vervoer. Of geen auto of geen papa en mama die het kunnen doen. Ja, die zullen dan vandaag toch maar een ziekmeldingje gaan doen, denk ik. Hè? Of ze nou ziek zijn of niet. Want ja, ze kunnen er niet komen, hè? Nee. Dus vandaag een algemene staking in het bus- en het streekvervoer. En ook de treinen die staken, hè? Ja, je hoorde trouwens uit 1989 aan het begin Jive Bunny en de Master Mixers. 1989, toen stond het op de allereerste plaats in de Lage Landen. Goed, voor de wekker wakker. We zijn weer

Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag ligt het busvervoer, het treinverkeer stil. Er wordt gestaakt. Het personeel in het openbaar vervoer staakt tegen de plannen van het kabinet om de miljoenen euro's te bezuinigen op sociale zekerheid. De vakbonden willen dat die plannen niet worden doorgevoerd. Onder de bezuinigingsplannen valt onder meer het inkorten van de WW en het verzomeren van de WIA. Er zijn wel een paar uitzonderingen in de staking vandaag. In het hele land rijden geen treinen. De NS laat alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp wel rijden, maar minder vaak per uur dan normaal. Ja, de bussen en trams rijden ook niet. Een aantal vervoerders, zoals het UOV in Utrecht, proberen een deel van de lijnen te laten rijden. Maar het is nog niet zeker om welke lijn het gaat en hoe vaker een bus rijdt. Ja, door de OV-staking wordt het waarschijnlijk drukker op de weg. Waarschijnlijk kiezen veel mensen er ook voor om thuis te werken. Zo heeft de ANWB laten weten. Dus mocht je net wakker worden, denken van jongens, even naar het station, even de trein. Ja, vergeet het maar. Het wordt even een lift met iemand met een auto. Of in de file staan. Of ja, misschien thuiswerken, hè, zou ook kunnen. Ja, of ziek melden. Kan ook, hè. Ik wil niet burgerlijke ongehoorzaamheid gaan stimuleren. Maar ja, er zijn wel veel mensen die vandaag de griep hebben, hè. Toch? Ja. Goed, vandaag woensdag 9 september. We zitten alweer met wat meer mensen op deze aarde en vooral in Nederland. Dus daarom deze oude.

0: I swiped right. I sent you a DM last night.
1: My jeans are shouting, oftewel Merel Shout. Nieuw plaatje, Let's Have Sex Baby. Zo heet het liedje wat je hoorde bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, Lucia Zizek is overleden. Nou, dan zeg je misschien niks, maar ze was de regerend Miss Oostenrijk. Ze is afgelopen dinsdag op 22-jarige leeftijd overleden, zo meldt de organisatie. Ze werd in 2024 verkozen tot mooiste vrouw van Oostenrijk. Omdat dat meteen de laatste editie was, heeft ze die titel ook behouden. Ja, volgens het Oostenrijkse Heute kampte ze al sinds haar geboorte met een hartklepafwijking. En daarvoor werd ze 7 keer geopereerd, waarvan de laatste keer 2025 was. Het is niet duidelijk of er iets van dit euvel met haar overlijden te maken heeft. Maar ja, de familie zegt, we zullen Lucia herinneren als een prachtige jonge vrouw. Ja, dat zegt onder andere ook Mission Austria, de organisator van de misverkiezing op Instagram. Onze gedachten en onze oprechte deelneming gaan in deze moeilijke tijd uit naar haar familie. Ja, Lucia Zizek is dus overleden, de regerend Miss Oostenrijk. En ze mocht maar 22 jaar worden. Ja, vandaag staat de heilige Gormoon of Gorgoon in de belangstelling. Van deze persoon zijn 2 weerspreuken bekend. Mooie Gormoon, 40 dagen schoon, of een stuk minder aantrekkelijk. Regen op Gorgoon, dus als het vandaag regent. Oktober wordt een domoon. Nou, dat belooft wat. Ja. Ook nog goed nieuws, Dotan. Die heeft een dochter gekregen. De Nederlandse zanger heeft op Instagram een foto geplaatst waarop hij met zijn partner en hun dochtertje te zien is. Het meisje heeft de naam Jaël Louise gekregen. Ja, Dotan kennen we natuurlijk met diverse hits. En hij plaatste dus nu ook een foto op social media met zijn vriend Grant Boone. Ja, en ze hebben dus samen een dochtertje gekregen. Het dochtertje verwelkomt. Kijk eens aan, hè. Ja. Goed, nou, van harte gefeliciteerd. Dotan is dus hierbij een kindrijker.

0: De dagtopper voor vandaag, Bo Max, lekker liedje, gisternacht, zo heette het liedje. Ja, even het weer voor vandaag. Er zijn wat buien in het noorden, het koelt af naar 11 tot 13 graden de komende nacht richting donderdag. Ja, vandaag gaat de wind wat in kracht toenemen nemen. En we hebben vandaag te maken met temperaturen van 18 à 19 graden. Er is ook al wat ruimte voor de zon. Maar het is overwegend regenachtig en soms ook wel weer droog. Dus we gaan vandaag eigenlijk van alles meemaken. Hè? Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. We zijn er weer. Het is woensdag, midden van de week. Even zagen.
1: It was an early morning yesterday.

De echo van André, oftewel de echo van André Hazes, zeg, de basis. Ja, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ja, vanuit de Europese Unie klinkt veel kritiek op het eerbetoon afgelopen maandag rond de uitvaart van Mladic. Ja, de voormalige Bosnisch-Servische legerleider, verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica. Hij overleed op 27 augustus in Scheveningen in gevangenschap. Bij de uitvaart waren veel Servische militairen, ministers en geestelijke. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een belediging voor de nagedachtenis van de slachtoffers. De voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie noemt het eerbetoon zeer betreurenswaardig. Ja, volgens Zweden en Oostenrijk past het niet bij een land dat wil toetreden tot de EU. Ook Nederland reageert afkeurend. België ook, Duitsland ook. Ja, dus wat dat betreft is het geen goede set geweest om deze tiran eigenlijk te eren, hè? Met speciaal vertoon. Ja, hij is daar natuurlijk nog steeds in Bosnië is hij nog steeds een icoon, hè? Hij wordt nog aanbeden. Ja. Ja, weer een relletje in Nederland. Het Alkmaarse ziekenhuis Noordwest ziekenhuisgroep is overvallen door verdenkingen tegen een oudarts. Die wordt namelijk verdacht van seksueel misbruik van kinderen in de Filipijnen. Zo zijn er geen signalen dat hij ook in Nederland kinderen heeft misbruikt. Afgelopen dinsdag was de eerste zitting tegen de 66-jarige Martin B. in de rechtbank in Zetogenbosch. Daarbij werd duidelijk dat meerdere jonge kinderen in de Filipijnen op zijn aandringen zouden zijn verkracht. Ja, B. die betaalde voor die diensten. Het gaat om zeker 4 slachtoffers. Maar waarschijnlijk wordt de verdenking uitgebreid naar 5. Het jongste slachtoffer is 3 jaar oud. Ja, het Openbaar Ministerie is zeer bezorgd over de gesprekken die hij voerde met mensen die het misbruik mogelijk maakten in de Filipijnen. Ja, B. had onlangs ook het Alkmaarse ziekenhuis ingelicht over zijn vertrek. Hij vertrok naar eigen zeggen vanwege privéomstandigheden. Ja, hij was meer dan 25 jaar in dienst bij het ziekenhuis in Alkmaar. En nu wordt hij dus verdacht van kindermisbruiken. Ja. Staat vandaag te lezen op diverse portals. Ja, er is vandaag staking. We weten het, hè. OV staakt. Het wordt drukker op de weg. Waarschijnlijk kiezen er ook veel mensen voor om thuis te werken. Zo heeft de ANWB eerder laten weten. Wegbeheerder Rijkswaterstaat die heeft geen thuiswerkadvies gegeven. Dat leggen we bij de weggebruiker zelf neer, zo zegt hij. En verder ook de woordvoerder. Deze maand zijn er ook stakingen en protestacties in andere sectoren tegen de bezuinigingen. Onder meer in de zorg gaat er gestaakt worden en ook in de havens. Ja, dinsdag protesteerden al duizenden vakbondsleden in Den Haag. Dus ja, het is momenteel echt het land van de stakingen. Hè? Yeah. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Dus het is druk op de weg als je met de auto weggaat.

om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Radio Groothoudt. Familie.
1: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothoudt. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothoudt.

Feel Good met My Sharona. Hey, fijn dat je er bent. Dit is een nieuwe hitkampioen hier op je radio. Zoals altijd gaan we je 1 uur meenemen in heel wat Feel Good muziek. En dit is daar ook zo'n mooi uit. Lionel Richie en All Night Long.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: uit de goudmijn. Van de Gouden Hits. Geweldig. Green, Field en Cook. We winden er geen doekjes om. Het was 1971 voor dit Haagse duo.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

de best verkochte single van 1981. Ze stond 6 weken op de eerste plaats met dit mooie fotografische werkje. Ja, 81. Anita Meijer, een echte Rotterdamse. Het Rotje Knor. Why, tell me why. Zometeen in de show, een fijne, wacht in de keukengordijnen. Allereerst een aardige blonde dame.

0: Denise in de middel van de roadshow. Oh.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Jan Gerrit Bob Arend Leverman was een Nederlandse zanger, schrijver, componist en cabaretier. Nou, misschien

wel verdomd weer vrolijk van, hè? Volgende week ook, mensen. Heb je dat nu ook, zeg? Geweldig.

0: verzameld, al lieve mensen.
1: Jawel.
0: Uit Philadelphia, de Tramps. Met ligt ook wel een van de grootste hits ooit gemaakt. Shout. Ach, fijn dat je erbij bent. En dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van de Middle of the Roadshow. Via hele lange zinpalen. Mastergroeien, het heet, weet je wel. Maar ook via de nodige wifi-kanalen.

0: Ben jij op zoek naar je favoriete plaat? Hij kan nooit ver weg zijn. Want hier is weer zo'n grote hit. Uit 40 jaar pophistorie.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Ja, echt voorbeeld van een rolmodel. Tuurlijk. Leuk trio uit Engeland. White Zed Fred met een eerste hit. I'm Too Sexy. Dit is de Middle of the Road Show, ook via Facebook.

Band of the Road Show. Het zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de frustraatjes. Oh, wat zijn ze lekker. En wat zingen ze dan goed, hè, de baby's.

en het is vertrouwd en het is goud. Ook dat natuurlijk. Ene Bali van de Rufus met Chaka Khan. Dan jassen we gewoon Gideon Parks ook nog even tussendoor. Beach Boys.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Woensdag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

Marvin Gaye samen met Kim Weston. It Takes Two. En dat op een woensdag, vrienden, welkom. Onze deur staat weer wagenwijd open. Fijn dat u erbij bent. Dit is Weer of Geen Weer. De huishoudtip. We gaan vandaag praten over boter. Ja, ja. We hebben het weerbericht en we gaan kijken wat er te zien is vanavond in familie en in thuis. En we hebben muziek, hè? Ja. De Pet Shop Boys, de Four Taps. De nieuwe plaat van Niels de Stadsbader. Ik heb Kali Minogue. Ik heb Frank Valentino en vele anderen. Tweede plaat, Sam Goris. Dat moet toch wel goed zijn, zeker. Arrivederci.

Dat was Outfield met Your Love. 2 jaar geleden, het was 9 september 2024, overleed de Italiaans-Franse zangeres Caterina Valente. Ze werd 93 jaar.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
2: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag

controleurs van de lijn in België waren vorig jaar samen een recordaantal van 1750 dagen afwezig en dit na agressie. En dat blijkt uit cijfers van de vervoersmaatschappij. Het aantal agressiefeiten is bovendien fors gestegen tot 226 gevallen in 2025.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Dankzij deze handige tip, mevrouw, heb jij geen last meer van keiharde boter uit de koelkast. Wat moet je doen? Wel, vul een soepkom of bakje, dat is ook al goed, met kokend heet water en giet het vervolgens uit. Zet nu je pakje boven je boter en wacht een minuutje. Haal het bakje weg en bewonder het resultaat. Binnen no time is je boter zacht geworden en klaar voor gebruik.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Gavert.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

We gaan even 3 jaar terug. Het was 9 september 2023. Wat gebeurde er 3 jaar geleden op die bewuste dag? Wel, een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter treft het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir. Het natuurgeweld eist duizenden dodelijke slachtoffers.

0: met Top Wijf.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: We gaan eerst kijken naar VRT en dat is Thuis 25 over 8 vanavond. Robin kan het niet laten om Tom te plagen. Zowel Eddie als Nancy geven Dieter advies. Maar de vraag is, neemt hij hun advies ter harte? En Femke wordt geconfronteerd met harde realiteit. Dan is er om 7:55 vanavond op VTM Familie. Cédric gooit Veronique beschuldigingen naar het hoofd die zij ten stelligste ontkent. Ze krijgt daarbij steun van Matthias. Jamila zit volledig op een roze wolk. En Nico en Marcel gaan met elkaar in de clinch. Veronique is op haar beurt weemoedig omdat Erik niets meer van zich laat horen.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

ga kijken naar het weerbericht vandaag op woensdag. 18 graden, zonnige dag, maar wel kans op hier en daar een bui. Donderdag 20 graden, ook zon. Een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag, weet je. Vrijdag ook 20 graden. En dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag 21, zonnige dag. En zondag 22 graden, zon, maar wolken en kans op regen. Volgende week maandag 22 met zon en dinsdag ook 22 graden, zonnige dag. De vakantieoorden Tenerife 27, in Las Palmas 26, in Malaga 32, Palma de Mallorca 33, Antalya 32 en in Benidorm 29 graden. Ik ga genieten van een lekkere kop koffie bij onze koffiedame Angèle. Je zou haar eens moeten ontmoeten, hè? Een sympathiek mens, echt waar. Ja, leuk om hier te komen. Studio 2 van jouw favoriete radio. Vrienden, ik ga eruit met een primeur. Ja, weer al. Niels, de Stadsbater, met een gloednieuwe plaat. Onderweg naar jou. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert. Ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

Inderdaad, volgens Patty Smit is het nog altijd zo, because the night belongs to lovers. Van harte welkom in een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Het is woensdag vandaag, we hakken de week in twee, wat gaat het weer snel. En we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan natuurlijk. Waaronder deze natuurlijk van Patty Smit. En Redbone, wel die is ook van de partij vandaag. Come on and get your love. Als je aan tafel haalt, smakelijk eten zou ik zeggen. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk op het fantastische radiostation.

De mannen van Redbone, die geloofden nog altijd in. Come on and get your love. Ook nou de zomerliefde natuurlijk wel. Ja, inderdaad wel. En hier is Paul Simon.

we moeten er samen een hele mooie dag van maken natuurlijk. Hè. Ja, de Zeeuwse formatie Blaf en dit al met een mooie dag. Woensdagmiddag, wat staat er op het minuutje bij jullie? Ja, we hakken de weekend weer natuurlijk. Hè. Ja, veel mensen eten graag op woensdag. Anderen dan weer niet natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Of inderdaad niet. Hier is David Bowie, Heroes.

inderdaad onze onverheerlijke song hier in de lunchbreak deze woensdagmiddag. Dat is Herman Brood geworden met His Wild Romance. En dat allemaal met zijn Never Be Clever. Ja. Een hele bijzondere goede middag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En dit is Keen. En dat allemaal met zijn Somewhere Only We Know.

weet een beetje hoe het zeggen gaat. Wel, dan draaien we meer Keen op de radio natuurlijk. Hè. Ja, dat en allemaal hier met zijn hit. Somewhere That We Only Know. Ja, inderdaad. Bleef tussen ons. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Hier is George Michael en Fate.

0: Je kan hem geen dag meer missen. Lunchbreak, breaking news toen.
1: Zo, bijzondere goede woensdagmiddag. Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van toen. Hier in de Lunchbreak dus. En straks beginnen we aan deel 2. We gaan terug naar 1956. Op deze dag in 1956 scoort Elvis Presley zijn eerste nummer 1 hit in Amerika met Heartbreak Hotel. Het was de best verkochte single van 1956. De tekst is gebaseerd op een krantenartikel dat gaat over een eenzame man die zelfmoord pleegt door uit een hotelraam te springen. Hier is Elvis Presley en Heartbreak Hotel.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: starten met vanmiddag onze rit voor deze week natuurlijk. Aaron Blommaert. Blommaert, ja. En Zoe en tranen van hout. Heel bijzonder goedemiddag. Welkom in de lunchbreak.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Even kijken. Wat hebben we allemaal? Bon Jovi, Mark Ronson, ABBA hebben we nog. Alphaville, U2 en nog een paar plaatjes. Misschien als het nodig is natuurlijk, hè, Kees. Maar we starten met Bon Jovi. En hier is ze met Bed of Roses.

0: prachtig op woensdagmiddag zoals deze. De Abbatjes en dit allemaal met hun Eagle. Ja, prachtige band van de plaats, vind ik nog altijd. Nooit geëvenaard. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We zitten alweer aan het laatste eentje van de lunchbreak natuurlijk. Hè. Zo direct de artiest van de week. En daarna krijg je ook natuurlijk nog de toetjesplaat. Tijd geworden voor
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. En hier is Miami Sound Machine en Dr. Beat.

deze woensdagmiddag. We gaan weer het stelletje naar de top van het ijs heen natuurlijk. Hè. Wat gaat het weer snel? Wat gaat het weer in rotsnelheid? Ja. Voor het weten is de week weer helemaal voorbij. Hè. Ja, inderdaad wel. Tijd geworden voor Mark Ronson en Valerie. Sorry, Johnny Murphy, I was having too much fun.

0: dat we hem bijna helemaal laten uitspelen natuurlijk. Hè. Ja, Mark Ronson en Amy Winehouse. En dit allemaal met hun Valerie. Ja, inderdaad, spijtig genoeg is ze ook al overleden, hè, die dame. Hij heeft heel mooie muziek nagelaten, moet ik zeggen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is voor de liefhebbers U2. En dit allemaal met hun Still Haven't Found. Where are you looking for? Tot morgen. Morgen is het donderdag. Morgen een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned en bedankt om te luisteren. Bye bye.

We begonnen deze Pop Avenue eens wat op een andere manier, namelijk met Santa Barbara en Charlie uit 1974. Het was een Spaanse groep die in hun beginjaren eigenlijk vooral beïnvloed was door Deep Purple, Led Zeppelin en Black Sabbath. Dat was duidelijk op deze single niet meer te horen. Deze Charlie was ook hun enige hit buiten Spanje. Hugo Soltenu uit de hitparade van 2026 en de Jamaican Bam Bam.

Ik heb weer een paar leuke plaatjes voor je meegebracht, zoals voor Jackson Browne, Frida Pay en Five Star. Die hoor je zeker nog in de loop van dit uur. Dat was Hugel Salty met de Jamaican Bam Bam. De samples van deze Bam Bam kwamen eigenlijk van Sister Nancy, een plaatje uit 1993. Foreigner nu, onze muziek die stopt hier nooit. Wat dacht je van Foreigner? Lou Gramm was er de zanger tot 1992. Ondertussen zitten we al enkele zangers verder, met Kelly Hansen en Louis Maldonado. Maar Lou Gramm zong de meeste iets zoals Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You, and I Want to Know What Love Is. Wij draaien That Was Yesterday.

heb ik altijd een bijzonder leuk plaatje gevonden. Deze O'Susie van The Secret Service. Je kent ze ook wel van Flash in the Night. En dan nu, Eva Max. Who's laughing now?

Eva Max was dat met Who's Laughing Now, alweer uit 2020. We schakelen over naar het UB40, een groep die af en toe weer eens een zijsprongetje maakte. Herinner je die met Chrissie Hynde bijvoorbeeld? Dit is het eentje van Africa met Africa Bambaataa uit 1988. You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Misschien niet 100% geschikt voor de radio, want het zijn eigenlijk twee platen natuurlijk. The Loadout en Stay. Het kwam van de LP Running on Empty van Jackson Browne en ik vind het zo geweldig. Voor één keer mocht het wel, dacht ik. Het falsetstemmetje kwam trouwens van David Lindley. Volgende plaat is er eentje van Ivan en Baila.

Een ietsje uit 1985. Ivan en Baila. Nu de jongere zus van Sherry Payne. Die was leadzangeres bij de Supremes tussen 73 en 77. Hier is Frida Payne met The Band of Gold.

Band of Gold van Freda Payne was dat. Een iets uit 1970. Iets frissend klinkend is The King of Rock'n'Roll van Prefab Sprout. Maar toch ook alweer uit 1988.

Een andere groot favoriet van hen is zeker Sara Perchettiamo. Dit was Richie Poverty met Nina More Tite uit 1981. Even romantisch en dat oude weven zo met Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.

Life is a minestrone van 10cc was dat. Zoals altijd probeerden we toch wat plaatjes in te steken die niet te veel op de radio voorbij komen. En we vonden weer wat bij 10cc, want een zeer uitlepend genre hadden we ze toch wel met I'm Not In Love, Dreadrock Holiday, The Wall Street Shuffle en ook deze Life is a Minestrone. EBS nu met What You Got.

EBS was dat met een plaatje uit 2002, What You Got. We gaan eruit vandaag met Daryl Hall, de elf van Owl & Oates natuurlijk. In 1986 had hij een solo hit met Dreamtime. Nog veel plezier met de collega's.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Menno Dekker.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat denk ik. Ja. Ja, ik heb het gehoord hoor. Koop is hier. Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson.

album uit Snelle en Bent hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op bij Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

0: zeker?
1: Ja, ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk na de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten. Met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luister.

0: Zo. Tineke Schouten was dan wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in D.

Deel 2 van dit uur Dekker Radio met Neil Young ging er van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Ellie met Tangerine, maar eerst deze. Van de Opposites. Slapeloze nachten, ik wens het je niet toe.

0: kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch?
1: Ja.
0: Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
2: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh, yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig, hoor, deze. Hierna China Crisis met Wish for.

Lionel Richie, de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah, May en

Mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Hanna May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan naar luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: Ze hadden maar enkele grote hits hier in de Lage Landen. En het hoogtepunt hebben ze natuurlijk bereikt met dit plaatje. Dat waren de Spin Doctors en Two Princes.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Je radio wordt heter en beter elk uur van de dag. En dan bereik je het hoogtepunt met die turbulente show G-Race met Manhattan. Zometeen terug naar 1975. Goud van oud met Mark Hamilton.

0: De romantiek straalt gewoon weg uit je radio dankzij die turbulente show met deze geluiden van Kokomo. Dat was A Little Bit Further Away.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Altijd blij als we alle reacties mogen lezen op Facebook bijvoorbeeld. You're my favorite waste of time. Dat was Alan Paul in die Turbulentie Show. En dit komt uit 2017 van Ed Sheeran.
1: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

Ja, kijk, 1979 zal voor ons ook altijd iets speciaals wezen, want toen hadden wij onze eerste voetstappen gezet in de radiowereld op een of ander lokaal radiostationnetje. Genoemde het de Vrije Radio's, inderdaad. Uit die tijd, 1979, hebben wij absoluut de zomerhit genomen, Freddie James met Get Up and Boogie. Daarvoor ook nog Vrouwelijk Schoon van Kylie Minogue met Locomotion. En nu even terug, zo'n goede 31 jaar. Dit is het verhaal van Christopher Cross met Ride Like the Wind.

Elke dag doorkruisen wij jullie wegen dankzij dit radiostation. Dat was nog even het verhaal van Delvis met Come My Way, ook al zo'n goede 6 jaar geleden. Dit is de koning van de gids met de beste gids.

0: fluitje die eigenlijk zeer van toepassing is voor de tijd van het jaar. How bizar is het leven nu eigenlijk? Dat was nog even het verhaal van OMC. Nu op naar de top van het uur met deze van Matthias Rijn.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag. Ik zie je

0: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Het is een beta-blokker tegen hoge bloeddruk. Het is een statine tegen cholesterol. Het is een antidepressivum. Het is als medicatie voor osteoporose. Een middel dat diabetes helpt te controleren. Het is eigenlijk van alles, maar dan in één pil en zonder bijwerkingen.
2: Je hoorde zo net Gaëtan Stassijns, diensthoofd fysische geneeskunde en revalidatie aan het UZ Antwerpen en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft het over sport en lichaamsbeweging. Sport kan je dus zien als een medicijn. Dat sport gezond is, dat wist je waarschijnlijk al. Maar waarom is sport gezond? Waarom heeft ons lichaam beweging nodig om gezond te blijven? En waarom takelt het af als we onvoldoende bewegen? Als je een antwoord wil op die vragen, blijf dan vooral luisteren, want ik vraag het zo meteen aan Gaëtan Stassijns. Dag Gaëtan.
1: Hallo, dag Kim.
2: Gaëtan, zoals ik net zei, we weten wel dat sport en lichaamsbeweging gezond zijn, maar waarom is dat eigenlijk zo? Welke processen...

0: Waar het 's avonds toch alweer flink eerder donker wordt. De Franse band Air. En Kelly Watch the Stars.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En we zijn nog niet klaar met de hemellichamen. Let jij maar eens op. De laatste mensen voor mijn vakantie. Ik ben deze week nog hier. Dan heb ik 3 weken vakantie en 7 oktober ben ik weer terug. Dus zet dat vast in je agenda. Volgende week niet, die week erop niet, dan ook niet. Maar 7 oktober ben ik dus weer terug. Nou, het is weer woensdag, dus ik ga tegen je zeggen wat ik elke week tegen je zeg. Dit is Rob op woensdag met een heel uur klassiekers. Zometeen heb ik 2 vergeten klassiekers, 2 vergeten hits van vinyl. In de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aan. En af en toe draai ik uiteraard ook een hitje voor je. Zometeen een liedje uit de tijd dat liedjes nog liedjes waren. Geschreven werden op papier. Analoog werden opgenomen. En normaal werden geproduceerd. Ze klinken fantastisch. Starboy komt eraan en Moonlight Feels Right. Maar eerst een hitje uit de top 40. Bruno Mars en The Romantic.

0: lekker in de maneschijn. Dat voelt goed. Jazeker. Maar weet je wat ook goed voelt? Nee? Nou, ga ik je zeggen. Plaatjes draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Vandaag duiken we in de wereld van de vergeten liedjes. Want die zijn zo oud als de weg naar Rome. Dus ook in de vinyltijd kwamen die voor. Ja, het is dus eigenlijk van alle tijden zo gezegd. Zometeen terug naar 1985 met een bandje uit Liverpool die eigenlijk indie en new wave muziek maakte, maar voor één keer een complete big band gebruikte. Het lied is vernoemd naar het vliegveld in New York, dat we tegenwoordig kennen als JFK Airport, maar vroeger Idlewild heette. De bandnaam zou dan weer vernoemd kunnen zijn naar de beroemde uitspraak van Jack Nicholson in de film The Shining, maar dat is naar eigen zeggen nou weer niet het geval. De single kwam in ieder geval niet veel verder dan de tipperade en dat is best jammer. Zometeen, here's Johnny en Idlewild. Maar eerst duiken we in de wereld van geheimagent 007... met een eendagsvlieg uit datzelfde jaar, 1985. Twee Belgen, Frédéric Janin en Jean-Pierre Otté, namen met behulp van een paar zangers en zangeressen een singeltje op. Werd een klein hitje en daarna zouden ze compleet in de vergetelheid verdwijnen. Je hoort Zinno, of ook wel Zinnen, en What's Your Name?

James, how the hell do we get those diamonds down again?

is iedere week een feest om die oude tracks voor je te kunnen draaien. Maar ik moet wel een beetje op mijn taal letten. Want zei ik nou echt in de vergetelheid verdwijnen? Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat moet zijn in de vergetelheid raken. En eerlijk gezegd hoop ik dat het mij niet overkomt. Dat je over 3 weken eigenlijk nog wel weet wie ik ben. Dat zal wel lekker zijn. Dit is Rob op woensdag met Snow Patrol.

0: radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

Het is inmiddels alweer lang geleden dat Stacey Orrico doorbrak met deze single. Dat was in Nederland in België in 2003. De dame in kwestie is inmiddels 40 jaar oud, dus even snel teruggerekend. Ze was toen pas 17. Dat is best jong, laten we eerlijk zijn. Het is woensdag 9 september en ik heb even gekeken naar de hysterische nieuwsfeitjes, ook wel de historische nieuwsfeitjes genoemd. En ik ga je mee terugnemen naar 1995, toen Patrick Kluivert een dodelijk ongeluk zou veroorzaken met een geleende BMW die bovendien onverzekerd was. In 2004 zou Madonna optreden in het Gelredome in het kader van de Reinvention Tour. In 2014 kondigde Apple twee nieuwe versies aan van de iPhone. De iPhone 6 en de iPhone 6 Plus, dat is ook alweer lang geleden. En in 2024, vandaag dus precies 2 jaar geleden, zou de eerste aflevering van het NOS-journaal in makkelijke taal een feit zijn. Het werd gepresenteerd door Afke Boven en is nog elke dag te zien om 5 uur 's middags. Arjan Ederveen, Simone Walraven, Amber Brandsen en ook mijn eigen zusje zijn jarig vandaag. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een heel leuk feest van.

geluid ooit tot stand is gekomen. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Feit is dat deze zangeres Diana Ross nog steeds leeft en inmiddels 82 jaar oud is. Ja, het is een hele leeftijd. Inderdaad. Zometeen het wekelijkse broodje aanverhaal. Eerst

0: wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Sommige broodje aanverhalen zijn dus ronduit gevaarlijk, hè? Niet dat je, nou ja, iets oploopt van het luisteren ernaar. Maar je zou bepaalde handelingen kunnen nadoen en dat moet je zeker niet doen. Dus daarom deze waarschuwing. Wat je zometeen hoort, moet je nooit nadoen. Het is en het blijft een broodje aanverhaal. Word je overvallen bij een pinautomaat en gedwongen geld te pinnen, voer dan je pincode achterstevoren in. Als je pincode bijvoorbeeld 5342 is, typ dan 2435. De automaat zal het geld afgeven, maar tegelijkertijd wordt de politie gewaarschuwd. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Dus nogmaals, niet klungelen met je pincode. Gewoon niet doen. Het is trouwens zonde van je geld. Je hebt er hard voor moeten sparen of hard voor moeten werken. Ja, toch? Rob op woensdag voor deze week zit erop. En de komende 3 weken is er geen Rob op woensdag. Want ik ga lekker op vakantie. Ik spreek je weer over 3 weken.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Mama steunen. Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zijn tijd besteedt aan countrymuziek uit deze landen. En we openen ook met Big Axel, Lane en Dans mee met mij. Door met In the Pouring Rain van Han van Eyck.

0: Peace Inside van Sandra Verrijs. Daarvoor Lonneke met You en Hans van der Velden met zijn nieuwe single Here at the Bar. Gaan we nog een keertje naar Lindy en de Wespen en Little Kim. De zoete tijd.
1: Als ik weer bij jou ben en de drukte verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn.

Tomorrow, geschreven uiteraard door Hilde Vos. Daarvoor The Marshall en What Makes the World Go Round. En Ines Schonkere danst nog steeds alleen voor mij, oftewel ik dans voor jou. Gaan we naar Guido Garganto. Droevig is deze wereld in de 2026-versie.

Sasha en Davy, ervoor John en Nieke met Because I Love You Too en Bright Days van Yara Bakes. Snel door met Proud Mary, hier is Bandits.

Geen tijd meer. Daarvoor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Brengt ons naar het einde van het eerste uur. Blijf lekker luisteren. We gaan naar René Hagen luisteren namelijk met Simple Man. En dadelijk ben ik weer terug. Graag dus. Tot zo.

0: is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Ja, bij Country Kicking, het tweede uur van deze uitzending, werd geopend door Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Ja, heel veel muziek, ook de komende uur nog. Deze ging vorige week in wereldpremière hier bij Country Kicking. Ik heb het over Erik van Kruiselberg en vandaag

Prince en Goodbye van Ina Rooster voor Sammy Moore en juf Sarah en Melanie Ryan met Mama Seth. Gaan we nog één keertje doen we dat. Naar Dance Still Alone, gezongen door Lana G.

Toast in de Smidse van Tamara en Tom. Daarvoor Koen Vaal en Steady on the Gun en Tiny Garden van Laura Kids. En hier is Hilde Vos. I never cried.

I'll Be Alright van Cecile Gardens. Daarvoor Rien van Bogen en Come Be Me. En de Turbo Sync van Walter Baron. Gaan we eens een keer naar Jo Valli met de Zilveren Manen.

Grey and Echoes of Paradise, de voor Johan Faber en Silverado, brengt ons naar het einde van deze uitzending. Brengt ons naar Mark Blomsnel en Berlin Mededom. Maar niet voordat ik jullie heb bedankt voor het luisteren. En heb verwezen naar de website k-tp.nl. Nog een hele fijne dag en heel graag tot de

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanavond heb ik in mijn plaatsshow een hele speciale gast. Het is werkelijk iets heel uniek vandaag dat ik mij dus vestimentair eerst een klein beetje moet aanpassen om hem toch te ontvangen in de grootste glorie. En voilà, ik ga hem een klein beetje laten... Hallo. Voilà, dat voelt al direct. Hij is iemand die internationale bekendheid geniet in België. Ik zie dat ondertussen al zitten raden. Het is niet Jean-Claude Van Damme. Nee, niet de Masters van Brussel. Het is ook niet Wendy van Wante. De Maas van Belgium. Het is niemand minder, dames en heren.

vnitrním Deep Labyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het Muzieklabyrinth.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.